0: Nak ko getishet nendoi eng porietap Kalenjin.
1: Banda agetugul kono min kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko getishet nelel. Tuget nelel. Emo.